Gezessen is het proefenis. Op de gezichten stromen regen. Hoe kwam het dat jij voor deze dis de 7 niet hebt volgekregen? De gasten is het droef te moe. Het karafkristal staat overbodig. Hun is het droef, jij zelf bent droef. En het droeft van al de onder.